leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart, een vagebond. Mijn dromen zijn er nu niet meer, gebleven is mijn eigen zin,

heeft gezegd, soms wel en soms ook niet terecht. Ik ben een oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart een vagebond. Dat hart dat zoveel leed verdroeg, geleden heeft en nooit iets vroeg, zich

een scherpe blik, soms nonchalant, met een Grieks hart, een vagebond. En deze nacht kom ik naar jou, je warme lichaam dicht bij mij. Ik zal dromen en

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tongeren zijn zo'n 40 vrijwilligers gisteren gestart met het opruimen van de Jeker. Het initiatief komt van twee inwoners die het vele afval in de rivier beu waren. Met hulp van de stad Tongeren en de Vlaamse Milieumaatschappij gingen ze ongeveer 1 kilometer rivier proper maken. Daarvoor werd het water tijdelijk verlaagd. Op de bodem lagen onder meer een verkeersbord en verschillende auto-onderdelen. Ook vrijwilligers uit Nederland hielpen mee. De actie liep de hele dag. Limburgse brandweerploegen zijn gisterenochtend naar de Hoge Venen vertrokken om te helpen bij de grote natuurbrand. Vanuit de drie Limburgse zones zijn drie bosbrandwagens, twee tankwagens en een commandowagen ingezet. Het terrein is volgens de brandweer bijzonder moeilijk begaanbaar en het vuur is nog lang niet onder controle. Een belangrijke opdracht werd het beschermen van een doorgangsweg door het natuurgebied. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken met maxima boven de 25 graden. Morgen blijft het wisselend bewolkt met 21 tot 24 graden. 's Avonds neemt de regenkans toe.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Hogeveen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. En blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En Paul McCartney wisselde de Beatles in voor The Wings. En dat klonk nog altijd even fantastisch. Mrs. Vanderbilt, een hit van Paul McCartney en Wings uit 1973. Goedemorgen, welkom. Het is zondagochtend vandaag. En het is augustus, dat betekent vakantiemaand. En dat betekent dat u de vakantieaflevering krijgt op zondagochtend van Espresso.
1: Espresso. Met de Ludo Wijn.
0: En daarin heel veel muziek en minder gebabbel. Muziek hebben wij vandaag voor u klaarstaan van George Moustaki, van de Doobie Brothers, van Middle of the Road en van Chubby Checker.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Hogeveen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. En blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.

voortgaan op de vakantiegroeten en zo die jullie me sturen, dan zou ik een gelukkig man zijn, maar niets van dat alles, geen teken van leven. Dus heb ik er het raden naar. Jullie kunnen me nogthans een mailtje sturen, mark@radioludo.be, maar blijkbaar blijven jullie liever monddood. Nu, even goede vrienden, dan reizen we maar in onze fantasie. Daarnet waren we al in Brazilië, bij de Italiaanse saxofonist Fausto Papetti, en als je het goed vindt, blijven we daar nog even.

limiet of om de liefde in rem staat, een soort tijdslimiet. Ik dacht dat liefde op elk moment van de dag moet kunnen, maar Tom Jones die denkt er anders over. Je hoorde het daarnet, hè? Dat was bijna liefde op voorschrift, love me tonight. Dus niet 's morgens of 's middags, maar 's avonds laat. Tom Jones zat bij dezelfde manager als Gilbert O'Sullivan en Engelbert Humperdinck. Er is iemand op die idee gekomen via artificiële intelligentie een soort Humperdinck revival op het getouw te zetten. Het is dus niet Engelbert zelf die zingt, maar je weet, met AI kan je alle kanten uit, nabootsen zelfs.

Zo ken je die man niet, hè? Noem het zijn tweede hit adem. Frankie Lane, You Wanted Someone to Play With. Je wou iemand om mee te spelen. Ik stel me altijd kandidaat. Laat maar iets weten. Of radio maken ook een soort spel is, weet ik niet. Je moet dat toch altijd met de nodige ernst doen. Het is wel een soort hobby. Want als het een opdracht wordt, dan is de pret er snel af. We doen het nog altijd met veel plezier. En ik hoop dat dat te horen is ook.

0: Weet je nog, in 1960 verscheen de Grieks-Amerikaanse film Never on Sunday van de hand van regisseur Jules Dassin. Jawel, de vader van Joe Dassin, met in de hoofdrollen Melina Mercouri, ontdekt door Jules. En 6 jaar later is de man ook met haar getrouwd. Het muzikale thema van de film werd bekend, zowel in een instrumentale versie als in een gezongen. En je hoorde daarnet Connie Francis, Never on Sunday. Is niet op mij van toepassing, want ik heb tijdens mijn radiocarrière zo goed als elke zondag gewerkt. Nu ook nog trouwens. Er zijn zelfs mensen die dag in dag uit werken. Weekends ingerekend. Voor hen, Pat Boone, Sunday, Monday, always.
1: Sunday, Monday or Tuesday. Wednesday, Thursday or Friday.

die dit stuk gaat blijmen aan de bossa nova Eddie Gourmet. De bossa nova, een typisch Braziliaans ritme. Voor dit, wat nu komt, moeten we naar Cuba. We gaan daar wat wandelen. In Havana om precies te zijn. En we gaan er wat genieten van de lichtjes die 's avonds branden langs de boulevard.

lichtjes langs de boulevard Luces de Malecón. Ik weet ook niet hoe het komt, maar ik blijf in die regio hangen. Ik doe dat graag. Bijna vastgehaakt, zo lijkt. Want ik wil toch nog even aankloppen bij Roberto Carlos in Brazilië en de rest van Latijns-Amerika, een soort halfgod, die tussendoor ook songs opnam in de taal van die landen waar hij vele fans had. Bijvoorbeeld Italië. Maar wacht even, hè? Het is lang geleden hoor, maar ik ga er nog eens een muzikaal triootje van maken. De Latinosfeer krijgt de bovenhand.

muziek op zijn zondags naar Roberto Carlos, zijn compaan Julio Iglesias en vervolgens het orkest van Carlos Campos. Ik weet het, dat zijn niet meteen namen die je hier in onze hitlijsten tegenkomt, maar op de zondag kijken we graag ver over de grenzen heen en is hier zowat iedereen die zingt en muziek maakt welkom. Ook wat er momenteel aan de gang is, en dan ga ik nog eens even wat AI draaien. Dit project heet Echo d'autrefois, liedjes van toen, maar dat een beetje opgefrist.

evergreen, een Franse evergreen van Charles Trenet, Que reste-t-il de nos amours? Ga niet op zoek naar die versie, want die vind je moeilijk. AI-producties duiken nogal eens op onder de radar. Dit vind je rijkelijk, makkelijk, want die mevrouw is zowat alles verzameld op cd uitgebracht. En dat is veel, want ze begon in de jaren 40 al met platen opnemen. Ik heb het over Doris Day.

Herb Alpert, grabbelend in de oude doos met onsterfelijke nummers. Evergreens mag je ook zeggen, of muziekjes met een strikje. I'm getting sentimental over you. Wie ook graag grabbelt en snabbelt, vermoed ik, is de inmiddels hoogbejaarde Beatle Ringo Starr. Zingt trouwens een duet op de nieuwste plaat van Paul McCartney, maar ik laat Ringo met graagte ook even grabbelen dus in die voorraad Evergreens.

een zingende en swingende collega van Ringo Starr, voormalig boegbeeld van de groep Roxy Music, Brian Ferry, met een nummer uit The American Songbook, Lover Come Back to Me. Dat beloof ik ook. Ik kom ook terug en je hoeft niet lang te wachten, zo meteen na het nieuws, voor het tweede uur, siesta.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. En blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.

Jazzdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

volle maand genieten en dan zit de zomer er weer op. Een zomer qua hitte een aantal weken aan elkaar om niet te vergeten. Onze tikker moest harder werken dan normaal om ons lijf en vooral onze hersenen van het nodige bloed te voorzien en om die tikker daarvoor te bedanken, tikketie, tikketee, Dean Martin. In de 60's scoorde Martin op het platenlabel van zijn goede vriend Frank Sinatra, Reprise Records, een vette hit met Everybody Loves Somebody. Werd in de country charts een behoorlijke hit voor zijn vrouwelijke collega Connie Smith.

De charme van countryzangeres Connie Smith, Everybody Loves Somebody. Geliefd door zijn vele fans, vooral in Oostenrijk en Duitsland, Udo Jürgens, de man die het merendeel van zijn songs zelf schreef. De meeste van zijn songs geraakten nooit tot hier in Vlaanderen. Dat is eigenlijk jammer. Gelukkig is er Radio Ludo om dat wat op te vangen. Ook al is de man 12 jaar geleden al overleden.

Een liedje op het lijf van de zomergeschreven die Zonne Undo lijkt een beetje op Sunshine Reggae van de groep Laidback, Udo Jurgens. Kennen we vooral van zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival met voltreffers als Merci Chérie en Waarom Noir, Waarom. Meteen in Engeland opgepikt door Matt Monro, voor hem een van zijn grootste hits.

Nadat Tony Orlando een rest hits in zijn eentje scoorde en nadat hij een tijd lang als producer aan de slag was geweest, werd hij op zekere dag gekoppeld aan twee dames en met zijn gedrieën scoorden ze hits onder de naam Dawn, waaronder hun meest bekende Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Ik heb nog eens een van mijn favoriete LP's uit de kast gehaald, inmiddels een absolute rariteit, de Amerikaanse Ames Brothers, maar dan zingend in het Italiaans.

Green Blue Moon, in het Italiaans verpakt door de James Brothers, Luna Malinconica. Ik heb nog wat Italiaans achter de hand, ook in dat zuiderse land weten ze wat AI is, artificiële intelligentie, en ze schamen zich niet die tool ook in hun songs te gebruiken, zoals hier Sto bene così, wat zoveel betekent als ik vind het prima zo. Wie zijn wij om dat tegen te spreken?

Er zijn honderden liedjes, wat zeg ik duizenden, die niet stuk te krijgen zijn. Dat blijven doorbloeiers, of zoals ze het in het Engels zeggen, evergreens. Amor, door Piet Veerman. Nog zo'n liedje dat je bijvoorbeeld zal terugvinden in The American Songbook, door zowat elke crooner op plaat gezet en vreemd genoeg ook door deze jongen, die vooral in de 60's wist raak te schieten in de Amerikaanse hitlijsten, Vic Dana.

De man die we kennen van zijn monsterhit Red Roses for a Blue Lady, Vic Dana, I'll Be Seeing You. En in diezelfde lijn een liedje dat Paul McCartney voor het eerst hoorde bij een tante van hem, Till There Was You, uit de musical The Music Man. Gezongen door Peggy Lee, maar ook nu nog staat dat nummer op menige songlijst.

Mickey Lee King, Till There Was You. In de beginjaren van de Beatles door hen op plaat gezet. En die song inspireerde Paul nadien om het nummertje And I Love Her te schrijven. In de jaren 90, 1994 was dat, passeerde ik in Sorrento een platenwinkel. En daar draaiden ze een liedje waarvan ik dacht, dat is iets voor mijn programma Funiculi Funicula. Dus ik stap daar binnen en ik ontdekte dat dat nummer werd gezongen, of wordt gezongen door Andrea Bocelli. Om het verhaal kort te maken, enkele maanden later trad hij op tijdens The Night of the Proms en mocht ik hem als eerste in ons land interviewen. Over welk nummer heb ik het? Inderdaad, Con te partirò.

om in de lijn van de vocale hoogvliegers te blijven, naar de opera stem van Andrea Bocelli, die van José Carreras. Je weet wel, de man die razend populair was samen met zijn twee collega's, en dat waren Placido Domingo en Luciano Pavarotti, de drie tenoren. Je hoorde José daarnet met Sarah Brightman, de ex van musicalcomponist Andrew Lloyd Webber, Amigos para siempre. Dat is het enige dat we met Radio Ludo voor ogen hebben, dat we radiovrienden blijven voor het leven. Op onze Facebookpagina werd massaal gereageerd op het overlijden van de Waalse zanger Frank Michael. Met z'n allen kennen we die van Toutes les femmes sont belles, maar Frank heeft wel meer van die meezingers op zijn actief.

Heren, we moeten het kunnen toegeven. Niet wij zijn het sterke geslacht, maar de dames. En als Frank Michael dat zingt, blijkt dat ook zo. La force des femmes. We moeten bij Radio Lude dus zo snel mogelijk een vrouw aan boord halen. Dat gebeurt binnenkort. Let maar op. Mijn siestdagtijd zit erop. Als je dit programma nog eens opnieuw wilt beluisteren, dan kan dat. Volgende zondag in de vroege vooravond van 5 tot 7. Maak er nog wat fijns van en tot de volgende.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tongeren zijn zo'n 40 vrijwilligers gisteren gestart met het opruimen van de Jeker. Het initiatief komt van twee inwoners die het vele afval in de rivier beu waren. Met hulp van de stad Tongeren en de Vlaamse Milieumaatschappij gingen ze ongeveer 1 kilometer rivier proper maken. Daarvoor werd het water tijdelijk verlaagd. Op de bodem lagen onder meer een verkeersbord en verschillende auto-onderdelen. Ook vrijwilligers uit Nederland hielpen mee. De actie liep de hele dag. Limburgse brandweerploegen zijn gisterenochtend naar de Hoge Venen vertrokken om te helpen bij de grote natuurbrand. Vanuit de drie Limburgse zones zijn drie bosbrandwagens, twee tankwagens en een commandowagen ingezet. Het terrein is volgens de brandweer bijzonder moeilijk begaanbaar en het vuur is nog lang niet onder controle. Een belangrijke opdracht werd het beschermen van een doorgangsweg door het natuurgebied. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken met maxima boven de 25 graden. Morgen blijft het wisselend bewolkt met 21 tot 24 graden. 's Avonds neemt de regenkans toe.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tongeren zijn zo'n 40 vrijwilligers gisteren gestart met het opruimen van de Jeker. Het initiatief komt van twee inwoners die het vele afval in de rivier beu waren. Met hulp van de stad Tongeren en de Vlaamse Milieumaatschappij gingen ze ongeveer 1 kilometer rivier proper maken. Daarvoor werd het water tijdelijk verlaagd. Op de bodem lagen onder meer een verkeersbord en verschillende auto-onderdelen. Ook vrijwilligers uit Nederland hielpen mee. De actie liep de hele dag. Limburgse brandweerploegen zijn gisterenochtend naar de Hoge Venen vertrokken om te helpen bij de grote natuurbrand. Vanuit de drie Limburgse zones zijn drie bosbrandwagens, twee tankwagens en een commandowagen ingezet. Het terrein is volgens de brandweer bijzonder moeilijk begaanbaar en het vuur is nog lang niet onder controle. Een belangrijke opdracht werd het beschermen van een doorgangsweg door het natuurgebied. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog, met een afwisseling van zon en wolken met maxima boven de 25 graden. Morgen blijft het wisselend bewolkt met 21 tot 24 graden. 'S Avonds neemt de regenkans toe.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvaux stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Pissender Loham is een crowdfunding gestart voor de 8-jarige Fons van Dingenen. De jongen heeft hypochondroplasie, een zeldzame genetische aandoening die zijn groei beperkt. Dankzij dagelijkse groeihormonen kan hij mogelijk uitgroeien tot ongeveer 1,70 meter in plaats van de voorspelde 1,40 meter. Alleen worden de medicijnen niet terugbetaald. Zijn ouders moeten daarom op zoek naar 70.000 euro om de behandeling tot zijn 18e te kunnen betalen. Na één dag was al 10.000 euro ingezameld. 15 jaar na de Pukkelpopstorm heeft Johan Ooyen uit Beringen een bijzonder kunstwerk gemaakt ter nagedachtenis van de 5 slachtoffers. Zijn petekind Marlo Gijs, 21 jaar, kwam samen met zijn vriendin Wendy om het leven. Het Negenluik is geïnspireerd op de jaarlijkse bloemstukken die Johan voor Marlo maakt. 5 vlinders verwijzen naar de slachtoffers, terwijl een speciale vlinder Marlo symboliseert. Het kunstwerk wordt dinsdag voorgesteld in Beringen en daarna geveild voor de warmste week. Vandaag blijft het in Limburg grotendeels droog, met een afwisseling van zon en wolken met maxima boven de 25 graden. Morgen blijft het wisselend bewolkt met 21 tot 24 graden. 's Avonds neemt de regenkans toe.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: We gaan naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.

Siesdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Om met een modern woord te beginnen en om wat hip te klinken, we gaan lekker chillen de komende 2 uur op de tonen van wat laid-back en lounge muziek, of zoals ze dat vroeger omschreven, easy listening. En als je dat letterlijk vertaalt, betekent dat op je gemak muziek genieten van makkelijke muziek. Lekker lui vanuit je stoel. Je mag ook wat staan klussen of kokkerellen, of onderweg in je auto meeluisteren, of ergens aan de andere kant van de wereld via streaming. Maakt niet uit, als je maar geniet van ons gezelschap en onze muziekkeuze. De man die we in Vlaanderen missen op het concertpodium, onze Wiltura, daarnet in het gezelschap van een zekere Maria, waarmee de toon en het ritme zo'n beetje is gezet. Wie me een tijdje volgt, die weet dat ik nogal tuk ben op Latino-ritmes, gaande van de cha-cha en de rumba over de samba, de salsa en de bachata. Als onze voeten en onze heupen maar mogen meedansen, is het oké. Okay.

Moes Koeri, die wou koste wat het kost dat we meegingen naar haar dorp waar ze woont. Daar zong ze over Me voy pa'l pueblo. De echte dansers onder ons die hadden meteen door dat dit een cha-cha was. Toen we die dans aanleerden, leerde ik ook de betekenis van het woord onomatopee. Een klanknabootsing. Het geluid dat je al dansend met je voeten maakt tijdens het dansen van de cha-cha is ch-ch-ch. En je schuift ch-ch-ch, cha-cha-cha. Dat is dus een onomatopee. Wie ook van dat ritme hield, is deze meneer, Nat King Cole.

Speciaal voor de Latijns-Amerikaanse landen blikte Nat King Cole twee langspelers in, opgenomen in Havana, en daaruit Cachito. Jongens die, omdat ze in het grensgebied tussen Texas en Mexico woonden en nogal wat absorbeerden van wat ze daar allemaal qua muziekgenres te horen kregen, waren de Mavericks. Ze bestaan nog, maar ik heb het over de periode dat Raul Mello nog bij hen was. De man die kortelings overleed, hè, de liedzanger van de groep.

0: Ja, neem het me niet kwalijk dat ik vandaag zonnige muziek draai. Straks is de zomer voorbij, want het gaat snel hoor. Nee, genieten op het moment zelf. Vandaar André van Duin als de zon schijnt. Ik heb het al vaker vermeld, je moet opletten als je in je computer een liedje intikt. Hè. De titel dus, hè. Ik zal het doen hier, voilà, als de zon schijnt. En wat zie ik dan? Ja, kijk maar mij, ik zie niet alleen André van Duin vermeld, maar ook Ton Hermans. En ik dacht, hey, heeft hij dat dan ook gezongen? Ja, blijkbaar wel. Het is te zeggen, wacht hè, hij gebruikte dezelfde titel, maar qua melodie klinkt het totaal anders. Het is typisch Hermansiaans. Je kan zo meezingen. Een makkelijk melodietje, maar toch leuk gevonden.
1: Of als het pijpen stelen giet, of als de wind waait, of de wind waait lekker niet. Hartje zomer,

dagen in ieder jarige tijd. Op Fifth Avenue of op de Keizerlei. Als de zon schijnt, of als het pijpenstelen giet, of als de wind waait, of de wind waait lekker niet. Hartje zomer of in de kou. Ik

Dat was nog eens een zomerhit. Tijdens mijn radioprogramma rond de Tour de France dook dit op. In de 70s vooral, Tu sais je t'aime, Shake. Zal ik het thema zomer stilaan loslaten? Nog eentje, hè? Dat hoor je soms op café, hè? De uitdrukking die ze dan gebruiken, nog eentje om het af te leren.

Dat lijkt bijna reclame voor een of ander tandpasta-merk. Oh, there is summer in your smile. Dit is een liedje dat me ook deed glimlachen, toen ik dat begin jaren 70 voor het eerst hoorde. Een liedje opgedragen aan een klein meisje. Het was Gilbert O'Sullivan, die voor een tijdje inwoonde bij zijn manager Golden Mills. En hij mocht daar af en toe babysitten. Want Golden, die had een dochtertje. En hoe heette dat meisje?

Nat King Cole had het daar straks over Cachito. James Last bracht daarvan de vrouwelijke versie mee, Cachita. Willen we nog eens een eendagsvlieg uit onze verzameling halen? Die zijn er zat genoeg. Ik vermoed dat, mocht ik de hoes niet in mijn handen hebben nu, ik de naam van die man waarschijnlijk niet meer zou weten. Pas op, ik moet het nu maar aflezen hoor. Leapy Lee.

soort darts, noem ik ze, de Little Arrows van Leapy Lee. Ik neem je even mee naar Nieuw-Zeeland voor een tweespan. Daar ontmoeten we John Rowles. Hij is een echte Nieuw-Zeelander. Hij heeft Maori roots. Eigenlijk heet hij met zijn familienaam Hohapata. Hij woonde in Australië tijdens zijn carrière, maar verhuisde na zijn afscheid van de showbiz terug naar zijn naaste familie in Auckland, Nieuw-Zeeland dus. John die kennen we van twee grote hits, Hush, Not a Word to Mary, en we kennen hem ook van If I Only Had Time, waarvan hier de originele versie, Je n'aurai pas le temps, Michel Fugain.

Zwijg, hè. Hush, sst. Niks doorvertellen aan Mary. Hush, not a word to Mary. De warme stem van John Rawls. De man die omwille van gezondheidsredenen vervroegd met pensioen moest op rust. Een meer dan geslaagde cover nu, origineel op plaat gezet door Edith Piaf, samen met haar piepjonge haarkapper Theo Sarrapeau, de man met wie ze ook trouwde. Ze kon er niet lang van genieten, want iets later overleed ze. Ik heb het over dit duet.

maar eens een covertje om mee te nemen uit Frankrijk, het duo Danny Briand en Chimène Badi, à quoi ça sert l'amour, waar dient de liefde toe? Als je geen plezante relatie hebt, zou je dat kunnen zeggen, maar die een gelukkige relatie hebben, die kunnen tientallen argumenten opsommen dat de liefde wel de moeite waard is. Ik heb een hele grote liefde die ik koester, en dat is liefde voor muziek. Mijn maîtresse, zou je kunnen zeggen, en dat al jaren. Ik moet ze goed onderhouden en ze kost me geld hoor. Veel geld, want ik blijf platen en cd's kopen. En zodoende kan ik rijkelijk blijven programmeren.

Yours, Please Don't Go. Dat zouden we beter boven het embleem, het logo van Radio Ludo zetten. Alsjeblieft, blijf bij ons. Ik weet het, dat hangt deels van onszelf af, want des te betere programma's we afleveren, des te langer je bij ons blijft. Ik doe mijn best, wat zeg ik, mijn uiterste best.

poging je bij ons te houden, zodat je niet vreemd gaat qua zenderkeuze. Silvio Danza, tausendmaal möchte ich dich küssen. Voor sommigen is één keer zoenen ook al genoeg, meer dan genoeg. Oké, ik zal maat houden, maar wel met de belofte dat ik zometeen na het nieuws nog eens langskom voor nog een uur siestdag. Tot straks.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

was ooit een, zo niet het allerbeste dansorkest in Groot-Brittannië, Joe Las met de Cha-Cha Papayoquero. Op een bepaald moment in zijn carrière vroeg Trini Lopez aan zijn platenfirma of hij geen liedjes mocht opnemen die de fans thuis zo makkelijk konden meezingen. Geen karaokeplaat, nee. Zo van die typische sing-along nummers, zoals ze dat in het Engels zeggen, hè? Meezingertjes. En weet je wat zijn platenbaas zei?

Ja, dat is triest om mee te zingen. Hè? De liefde is uit. Het is niet meer zoals het voorheen was. You know you don't love me no more. Trini Lopez. Moet opletten dat ik haar niet uit het oog verlies sinds ze een tijdje geleden De Geest liet. En dan heb ik het over Connie Francis. Ooit begonnen op aanraden van haar vader als een succesvolle accordeonist tot ze zich ontpopte als een van de populairste zangeressen van haar generatie. En als je dit hoort, begrijp je meteen waarom.

als je dat nu eens thuis met z'n allen zegt, je hoeft niet te zingen, in de richting van de radio, you are my everything. Ja, niet ik, hè, maar Radio Ludo, dan zitten we goed, meer dan goed. Ja, we zijn intussen, dat klopt, hè, we zijn intussen 3 jaar jong. Gestart in augustus 2023 door Björn Verhoeven samen met Ludo Wijnen. Intussen is onze ploeg uitgebreid en staat Antoine Derksen aan het roer en is Karin de Grijven mee aan boord gestapt. We hebben veel plannen. Nee, ik mag niks zeggen. Luister maar, binnenkort meer daarover.

Zonder zijn zus deze keer, Caterina Valente, Silvio Francesco, maar wel met een liedje over haar, Caterina. Met vlak nadien het orkest Recanef Brazil. Daar ben ik nooit geweest en dat zit er niet meer in. Wel ben ik een paar keer met vakantie geweest in de waaien van Napels, met onze lievelingsplek Sorrento, Capri en Ischia. Om terug te denken aan die tijden is hier het levende bewijs dat Italië ooit het land was van de opera. Daar weten ze wat bel canto is, of, doodgewoon gezegd, hoe je mooi moet zingen. Amore mio.

0: tu non torni più.
1: Dat is zingen op zijn Italiaans en zoals ze alleen daar kunnen zingen. Hè? Vittorio Romano Amore Mio. Wie ook graag mooi zong, en dan zoals zijn idool Bing Crosby, was Pat Boone. Al werd hij meteen als een witte rocker in de markt gezet, een mooie jongen ook. Iemand die de hits van zijn zwarte medemens ging witwassen. Maar tussendoor mocht hij ook liedjes inblikken met zijn opvallende warme baritonstem.

Boegbeelden van de popmuziek anno 50s en 60s na Pat Boone, Bobby Rydell, Frenzy. Dat waren jongens die je in die tijd vaak tegenkwam in het café om de hoek. Niet in levende lijven, maar om de jukebox. Dat was een van de redenen om naar het café op de hoek te trekken. Dus niet alleen om een pintje te drinken, maar misschien zat daar ook het meisje van je dromen. En kon je, als je je genoeg moed had ingedronken, met haar dansen. Wacht, ik neem je even mee naar die kroeg hier op de hoek.

Sommigen zullen me een zaag vinden en dat mag, hè, maar geef toe dat ze vroeger knappe plaatjes afleverden uit de tijd dat de melodie nog de bovenhand kreeg, na Gene Pitney, The Everly Brothers, Crying in the Rain. Ik heb in mijn discotheek hiernaast, wacht, loop even mee, kijk maar, een 78 toerenplaat ingekaderd, hier, ze hangt vlak voor me, uit, hoor goed, 1946. En kijk, lees maar mee, wat staat daarop? Les Compagnons de la Chanson en Edith Piaf, met een van haar eerste grote successen, Les Trois Cloches. Ettelijke jaren later, in Amerika, een hit voor The Browns, en je moet dat kennen hoor, The Three Bells.

alsof het niet op kan. En het kan ook niet op, want de discotheek van Radio Ludo is gigantisch. Na de Browns uit Canada, samen met Michael Bublé en Céline Dion, een van de bekendste artiesten, en Murray, Oh Lonesome Me. Ik voel me zelden of nooit alleen, want ik weet dat jullie er zijn aan de andere kant. We zien elkaar wel nooit, maar dat hoeft niet, hè. Het weten, dat is ook al fijn. Ik heb al diverse talen gedraaid, nog niets in het Spaans in dit tweede uur. Net ontdekt, een AI-productie, maar dat, ja, neem je me al lang niet meer kwalijk dat ik die dingen ook draai. Mooi hoor.

Salon madrugada, nou wel was cuando sea tarde. En wat nu denk ik dan vaak, maar ik hou van tegenstellingen. Toen de manager van Engelbert Humperdinck in Nashville, toen hij daar was, ontdekte hij daar een country song waarvan hij wist, dit moet Engelbert opnemen, dit is echt iets voor hem. En kijk, Gordon Mills kreeg nog gelijk ook.

Na Engelbert Humperdinck met Please Release Me, tell us the fellas, some broken hearts never meant. En je denkt een gebroken hart kan je lijmen, blijkbaar niet, of toch niet altijd. Mocht jij je aangesproken voelen dat je een soort hartebreker bent of breekster? Zou kunnen, probeer maar te lijmen. Dat is beter. Oh, ik moet opletten, mijn tijd zit erop, ik moet stilaan afronden. Weerom bedankt dat je erbij was en sowieso graag tot de volgende.

0: Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie. Do it.
1: Siestdag. Muziek op zijn zondags met Mark Brilowit.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzo Vivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.